0: is niet nog.
1: Channel through the shooter.
0: Goedierig, goedierig. Als je nog meer waardig, gervaardig alling. Als meer haast wem, achtierig, mocht loorse gerlesch, agus moor eetonne gerlesch, agus binmoids. Alles geromwoed, schaastelig hele, se schumerlig hele, egoni ning. Gauw die je niet alleen oerlesch, er een album shot, niet lang, nog me heen is eet aan de gootje lesch, als me heen is eet aan de gootje lenne hele, agus moed, egoni en arnade. Als je haar we simpli ervaardig, ach haar we koortig, als wat ik om de gloente eekslet naar klustal, agus gauw maar wat ik romwoed, schaast se schumer, kennelig hele, schaal de klusha.
1: Ta kursies al in jant dat er waarde, agus weet ik hoe aan to Lynn, maar ta an album man in shop, agus ta muidu gala geishtuch, eishtu muidu nish, beidu gala geishtuch muidu la Thomas Bond mac egan.
0: Algolic.
1: Van Lynn.